0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Stef Wandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten 3 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Bandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Stef Bandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog, zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal. Lucas.

Ja, mijn zoontje van 3 is dus helemaal gek van dit liedje. Ik heb hem echt al helemaal grijs gedraaid in de auto, thuis, maar op eigenlijk alle plekken waar wij samen komen. Vraagt hij om ploppende plop champagne dop, oftewel Moët dat nou van Robert van Hemert en Donnie. En nou heb ik dus afgelopen week zo'n speaker gekocht. Mag het merk niet noemen, maar ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Met een microfoon erbij en toen heb ik hem dit laten zingen.

Dit is dus Owen, mijn zoontje van 3 jaar oud. En die is dus helemaal gek van, hoe heet dat nou? En met die speaker en die microfoon loopt hij nu iedere dag dat liedje luidkeels te zingen. Ik heb het ook al naar Robert van Emert gestuurd en die vond het prachtig. Nou, ik zelf ook hoor, iedere keer als ik het weer hoor.

0: minuten en 13 seconden duurt hij maar. Maar wat een aanstekelijk liedje, zeg. Het is het nieuwste van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Die heet Gappie Sappie.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En dan kan je één ding zeggen. Dat liedje staat nog niet genoteerd in de Nederlandstalige top 1000. Maar misschien zorg jij er dit najaar wel voor dat ook Mart Hoogkamer en Billy Dans samen een notering in de lijst weten te bemachtigen. Want net na de zomervakantie gaan de stembussen weer open voor de Nederlandstalige Top 1000 editie 2026. En bepaal jij dus mee wat de 1000 populairste, beste en mooiste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt zijn.

verzoekjes achter elkaar ingestuurd via de NPO Luister-app. De inbox van die Luister-app die staat hier wagenwijd open. Dus ik zie alle leuke berichtjes binnenkomen. Dank je wel daarvoor als je al een berichtje hebt verstuurd. Dit was een verzoekje van Lieke. Ze ging voor Gap van Wesley Bonkhorst. Busy. En daarvoor eveneens een aanvraag binnengekregen door Rutger uit Dedemsvaart. Ging voor Pascal Redeker en Kijk om je heen. Mocht je zelf ook nog een liedje willen horen, een liedje dat past bij de dingen die je vandaag aan het doen bent of nog gaat doen, of je wil alvast een beetje vooruitkijken op je zaterdagavond, meld je even. Via de NPO Luister-app komen jouw berichtjes hier binnen en kan ik misschien zometeen in het volgende uur van de Gouden Uren jouw favoriete liedje draaien. Dit is

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz, die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur

0: werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

nieuwe single hoor je inmiddels ook al hier op SterrenNL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dat liedje heet Waterpas. En dit was een oudje van hem. Henk Dissel en Stap voor Stap met daarvoor VOF de Kunst. En

20, die zijn in volle gang. Je bent aanbeland in de tweede uur, mocht je net zijn wakker geworden. Een hele goede morgen natuurlijk, hè. Ik hoop dat je goed geslapen hebt. En fijn dat je de radio weer hebt afgestemd op Sterren.nl. Zometeen vanaf 12 uur Perry's Weekend Party. En tot die tijd ben ik er dus voor je met zometeen Justin de Wild en zijn Cheerio. Na deze klassieker van Vitesse, dit is Rosalind. Can't wait.

Je al, de tent gaat op zijn kop met deze van Likke Pep. Die is aangevraagd door Bastiaan via onze NPO Luister-app. En daarvoor hoorde je de grootste hit van dit moment. Want dat mogen we inmiddels zo zeggen. Justin de Wild en zijn Cheerio gingen gisteren gewoon 4 plekken omhoog in onze eigen hitlijst, de SterrenNL Top 25. En daarmee is het liedje dus officieel de lijstaanvoerder. En dan hoor je komende vrijdag weer of hij ook op die nummer 1 positie blijft staan. Jan Paparazzi met alle rangen en standen. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En dit is André Haag.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

Druk werk en schijn een lichtje op mij. Daarvoor Thomas Bergen, Ik vertrouw je niet meer. En ook een echte klassieker van André Hazes kwam voorbij. Voor mij geen slingers aan de wand. Paradeplaats van deze week, die is in handen van Gerard Joling. Zijn nieuwe single Niet voor één keer hoor je na het overzicht van de nieuwe muziek.

naam Maggie McNeil. Dat deed ze onder andere samen met de Mouth. Mouth en McNeil, ik zie een ster. Met twee liedjes staat ze in de lijst, de Nederlandstalige top 1000. Met Terug naar de kust en deze, Amsterdam op 8:55.

0: Morgen, de ochtendshow van Sterren NL. Is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment. En natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga hier deze restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen. Op NPO Sterren NL.

Marco Schuitmaker. Nou, die Griekse invloeden zitten ook zeker in deze single van Jannes. Leuk liedje. Dans tot de morgen met mij. Daarvoor Honey, maar vanavond heb ik hoofdpijn. En net als Amsterdam van Maggie McNeil staat ook dat liedje genoteerd in de Nederlandstalige top 1000 die we dit jaar weer uit gaan zenden. Dit najaar om precies te zijn. Net na de zomer gaan de stembussen open en mag jij weer beslissen hoe de lijst er...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

11 en de tap is geopend. Wolter Kroes hoorde je en de bierkraan. En daarvoor nog Frank Boeien en Zwart-Wit. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, want die heb je gewoon weer aanstaan. NPO SterrenNL Radio. Derde en laatste uur alweer van de Gouden Uren. De opmaat richting de muzikale lunch. En die wordt in het weekend zoals gewoonlijk verzorgd door Perry Krams. Zometeen vanaf 12 uur Perry's weekendparty. En natuurlijk ook dan de beste muziek van eigen bodem. Maar, je weet het, in het derde en laatste uur van de Gouden Uren heb jij het muzikaal nog net even iets meer voor het zeggen. Want rond de klok van 11:30 gaan we hem weer uitzenden. De favoriete top 3. Hoor je dit voor het eerst en denk je bij jezelf, wat is dat dan? Nou, stuur gewoon je 3 favoriete Nederlandstalige liedjes in. Mag trouwens ook Engelstalig zijn, zolang het maar een link heeft met NPO SterrenNL. Dus heb je 3 liedjes waarvan je zegt, nou, die zou ik in 10 minuten wel achter elkaar op de radio willen horen, zonder dat jij, Lucas, er gewoon even dwars doorheen zit. Dan geef ik je bij deze de optie om ze in te sturen. En dat kun je doen, ik heb het al vaker gezegd, via de NPO Luister-app. Inbox staat wagenwijd open. Er komen al een aantal lijstjes binnen. En aan mij is zometeen de zware taak om een van die lijstjes uit te zoeken. En ervoor te zorgen dat die 3 desbetreffende liedjes ook daadwerkelijk op de radio te horen zijn. Dus daar gaan we voor zorgen. Stuur hem door, jouw favoriete top 3, via de NPO Luister-app. Deze mag je niet meer aanvragen.

0: toch?
1: Nou, het was zeker gezellig. Lange Frans en John West met Alles wat ik zoek. Daarvoor André Hazes en Wat is de waarheid? En uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek hoorde je ook nog Ramses Shaffi. En een van zijn allergrootste klassiekers, dat was Sammy. Zometeen hier Benny Nijman en Vrijgezel. We gaan een reis maken richting Mexico. En dat doen we natuurlijk met de enige echte Miri Servaas, oftewel de zangeres zonder naam. Eerst blijven we iets dichter bij huis. Zoutelanden, dit zijn Bluff en Gijke Harnaert. Niets is beter.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Vrijgezel, nog steeds een van de allergrootste hits van de man die helaas niet meer onder ons is, Benny Nijman. Maar ook hij heeft een schatkamer aan mooie liedjes achtergelaten. En iedere dag in de Jan Paparazzi Show rond de klok van 17:30 hoor je een van die liedjes voorbij komen. En het mooie is, Jan kiest dan niet voor de geëikte paden, dus de liedjes die echt tot grote hits zijn uitgegroeid. Nee, met name de liedjes die je bijna nooit meer op de radio voorbij hoort komen. En mocht je nou een goede suggestie hebben daarvoor, een echt Benny Nijman liedje die je nooit meer voorbij hoort komen, laat het even weten. Ook dat kan via de NPO Luisterapp.

to the man with the golden voice. Die heeft ze met de paplepel ingegoten gekregen van haar moeder Erika, laat ze weten. De Time Bandits op 2 Amar, daar is ze zelf groot fan van, Turk uit de kroeg. En dit is het lijflied van haar vriendinnengroep. Guus Meeuwis en Proost, ze staat op nummer 3 in de favoriete

Nederland in dit lijstje. Op nummer 1 in de favoriete top 3 van Marcella Den Dolder uit Weert hoorde je The Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Voice. Op 2 haar eigen favoriet Amar en Turk uit de kroeg en ook het lijflied van haar vriendinnen en haarzelf, Guus Meeuwis. En proosten op nummer 3 in de favoriete top 3 dus. Mocht je lijstje nou vandaag niet zijn uitgezocht, niet getreurd. Morgen een nieuwe editie van de favoriete top 3. En ik beloof je bij deze, alle lijstjes die zijn ingestuurd, die neem ik mee naar morgen. Dus wie weet komt die dan rond de klok van 11:30 voorbij.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.

0: artiesten. Wesley Bronkhorst, Billy Dans, Pook, Lassa en Brace. Maar wel een leuk liedje. De avond is van ons.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Ja. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Krams.
0: Zo jongens, en wat voor een weekend. Het is wat weer betreft redelijk oké. Okay. We kunnen vandaag wel een spatje regen krijgen. Het is geen regen van betekenis hoor. Volgens mij komt er morgen wel iets meer regen. Sterker nog, de temperatuur gaat morgen ook iets onderuit. Och. Maar ja, dan moeten we even terugdenken aan vandaag en gisteren. Wat een lekkere dagen hebben we weer gehad, hè. Het is de zaterdagse editie van Perry's Weekend Party. Lekker veel muziek, maar ook ruimte voor jou. Ruimte voor jouw incheckberichten. Laat maar even weten dat je meeluistert. Even een simpel berichtje via de NPO luisterapp is voldoende. Maar even laten weten dat je meeluistert. Waar vandaan, wat je aan het doen bent, wat je wil horen. Nou, niks is me te gek. Stuur dat even in en hoor je zelf zometeen. Maywood met Rio ga ik zo meteen even draaien. Doe naar Jeffrey Heesen. Dit is Lepeltje, Lepeltje.
2: Perry's Weekend Party.
1: NPO.
2: Met
3: jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

en Rio ervoor, Jeffrey Hazen. En lepeltje, lepeltje. Nou, mocht jij een partner hebben en lekker samen in bed hebben gelegen, hoop ik voor jou dat je dat hebt gedaan afgelopen nacht. Alhoewel, het is s'nachts begint het nu ook wel aardig op te warmen. Nou, ja, vannacht was het een graad of 12, dus dan gaat het nog net, hè, dat lepeltje, lepeltje.

de absolute nummer 1 uit de Koegit Top 700. Dikker dan dik verdiend. René Kars en Adje voor de sfeer. En heb je dat filmpje gemist waarbij Marcel naar de vrouw en de zoon van René is gegaan om hem het blijde nieuws te vertellen? Nou, dat is alleen al de moeite waard om eventjes te gaan checken. Check ervoor eventjes de social media kanalen van SterrenNL of onze website nposterren.nl. En de volgende man die lekker bezig is met nieuwe muziek, Pasco Redeker. En kwam er maar bier uit de badkamerkraan. Nou, dat is eigenlijk de titel, badkamerkraan. Het gaat over bier uit die badkamerkraan. Hè. Dat is een, ik denk toch wel een wens van heel veel mannen. En ik vraag me af, dat is toch gewoon wel te doen? Sluit gewoon lekker een fusje aan ergens. Zorg dat er een leiding richting die badkamer erop. Nee. Goed, ik wil je niet op ideeën brengen. Even wat berichten. Wie zijn erbij? Dat is onder andere Gina, die zegt, oh Perry, wat gezellig weer op de zaterdag. We zijn aan het genieten. Nienke is erbij. En Bas die zegt, hey Perry, succes op SterrenNL vandaag. We luisteren weer lekker mee. Dankjewel, vind ik gezellig, man. En ook Patricia, die luistert mee. Die zegt, mag ik ook een verzoekje doen vandaag, Perry? Ja, nee, zeker mag dat, Patricia. Voor in het laatste uur. Tussen 2 en 3 draai ik alleen maar verzoekjes. Dus liedjes die jij wil horen. Dus laat dat vooral eens eventjes achter in de app. Ook Matthijs is erbij. Die zegt, Romy en ik, Romy is mijn vriendin. Wij zijn vandaag lekker op tour. We hadden vandaag niks te doen. Ik heb pas sinds een paar maanden mijn rijbewijs en een autootje. En we gaan er gewoon lekker een stukje in rijden. Gewoon nergens heen. Lekker rijden. Door mooie plekjes, mooie dorpjes, door de polder. Wij vermaken ons wel. Groetjes van Matthijs en Romy. Ja, je zou bijna zeggen van, ik snap dat je het doet hoor, maar het is een beetje... Kijk nergens naar die benzineprijzen. Maar goed, lekker doen. Ik snap dat je doet. Toen ik net een auto had, ja, de eerste bestemming waar ik heen ging was een restaurant De Gouden Hem. Als je snapt wat ik bedoel. Was ook leuk. Tigo, die luistert mee. En ook Robbie en Brennan zijn van de partij. Geert, die is lekker druk bezig in de tuin. Die is de boel eens eventjes op orde aan het maken. Want het is één grote wintertuin nog. Eén grote bak aan onkruid en oud gras wat eruit moet. Nou, lekker bezig. En ook Christijn Harry laten weten van de partij te zijn vandaag hier op SterrenNL. Over de tuin gesproken. Ik heb mijn tuin vorige week zondag heb ik die opgeknapt. Nou, wat een werkje is dat, hè? Ik had een verticuteermachine gehuurd, overheen gehaald en nu opnieuw ingezaaid. Ik hoop, want ik zie er nog weinig van, eerlijk gezegd. Ik weet niet of er een hovenier luistert op dit moment, maar ik heb geen slecht graszaad gekocht, denk ik. Gewoon wel van een merk bij het tuincentrum. Maar dat ligt dus nog steeds op het... Nou ja, op de grond, zoals ik het heb gestrooid. Ik zie nog steeds geen graszaadje. En terwijl ik wel netjes aan het sproeien ben ook iedere dag. Dus mocht er een overnier luisteren, heb je een tip voor mij? Nou, dan hoor ik het graag. Nog steeds geen nieuw grassprietje. Ik heb om mijn tuin nou zo de zomer in te laten gaan. Het is echt te triest om aan te zien, hoor. Het is één grote zand.

dat heb ik heel sterk. Als er zo'n kreet komt aan het einde van zo'n liedje, dan wil je dat gewoon meeschreeuwen. Heerlijk zeg. En ook nog een lekkere plaat ook van Mike Petersen. Dat doe jij er voor Jan Smit en Tranquilo. Goh, wat komen er veel reacties binnen zeg, op mijn grasmat. Er wordt zelfs gevraagd om een foto. Misschien dat ik dat zo meteen wel even op mijn story plaats op Instagram. Maar wat ik al zei, ik heb mijn gras dus geverticuteerd. Het was één grote moshoop. Echt alleen maar mos. De groene kliko zat helemaal afgeladen vol met mos. Dus dat is goed, dat is eruit. Maar daarna heb ik graszaad gestrooid, aangestampt, goed gesproeid elke dag. Maar je ziet er nog niks van. Dat was dus afgelopen zondag. Zondag de 26e van april heb ik dat gedaan. En nog steeds zie je er dus niks van. Nou, zometeen neem ik dat even met je door. Er komt ook nog goede muziek aan van Marco Borsato, Vrij Zijn. Eerst is dit Westie Klein. En waarom dans je niet met mij?

Marco Borsato, eigenlijk heeft hij voor iedere levensgebeurtenis wel een liedje. Want dat gaat over de liefde die je meemaakt. Over vrij willen zijn, over dat je aan het dromen bent. Over dat je een liefde uitzwaait. Dat soort dingen allemaal. Over alles heeft deze man een liedje. Daarom hoop ik het zo vurig dat hij weer een concert gaat geven. Ik heb van de week toevallig zijn concert nog zitten kijken in de Kuip van een paar jaar geleden. Nou. Wat een geweldigheid is dat. En ik las dus laatst online dat hij bezig is met een muzikale comeback. Of dat dan in het vorm is van een singeltje, of dat hij toch wel weer een concert gaat geven. Nou, ik zit vooraan hoor, voor kaarten, dat zeg ik je wel. Goed, nog even een paar leuke intro-berichten. Ilona is erbij, die zegt: hey Perry, leuk om weer even naar je te luisteren. En over die gasmat, zegt ze, dat komt goed, want meestal is het met een week of twee, drie pas dat je wat ziet. Oké, dankjewel Ilona. En Max, die is er ook bij, die is hovenier. Die zegt: Perry, heb jij het graszaad goed in jouw gazon geharkt? Want dat is dus ook heel erg belangrijk om te doen. Eventjes die hark erin, heel zachtjes eroverheen, dat het een beetje in die groefjes komt van je grasmat. Dan komt het een beetje onder het zand en daarna aanstampen en daarna niet meer aankomen als het alleen maar een beetje lopen te sproeien. Dat harken, dat ben ik vergeten. Ik heb het er wel een beetje ingelopen, dus gestrooid en daarna ben ik een beetje overheen gestampen. Maar ja, ik zie verder dus nog niks. Maar Max, misschien zou dat er dan mee te maken kunnen hebben, hoor. Dat ik de boel niet heb ingeharkt. Ashley, die is erbij, die is gewoon weer aan het werk vandaag. Op deze zaterdag gaan we door. Douwer, succes daar op de weg. Ik zie een leuke foto erbij. Milan, die luistert ook. Die zegt: Perry, gezellig, iets van Nick en Simon misschien op de radio. Nou ja, zeker, geen probleem. De laatste uur is daarvoor, hè? Alleen maar verzoekjes tussen 2 en 3. Michel, die laat weten lekker in de zon te liggen op dit moment. En of ik eventjes voor hem hike zou willen draaien. Want dat komt er wel lekker uit met dit zonnetje. Bij hem is het in ieder geval op dit moment lekker weer. Ik weet niet of dat door heel Nederland zo is, maar in ieder geval daar wel. Er zit ook nog een foto. Oh, Michel. Het ziet er goed uit, zeg. Een mooi tuintje heb je trouwens ook. Je ziet dat daar liefde en aandacht in zit. Robert Pater komt er zo meteen aan. Jaren komen, jaren gaan. Maar eerst een plaat waarvan ik weet, zeker weet, dat heel veel radio's in Nederland lekker knijterhard gaan. Want wat een hit heeft deze jonge man te pakken. Damien van Os op Sterren NL. Dit is Diamanten Ring.

waar wij ook aanstaan op menig camping. Want ik kreeg nou een knepje binnen van Lucia. Dat vind ik altijd superleuk als je dat al laat weten. Die zegt, Perry, we hebben hier de boombox bij ons. Die staat bij ons voor de voortent. En we hebben Sterre NL Radio keihard aanstaan. En je galmt hier over de camping. Dat wil je niet weten. Nou, hallo camping! Ja, ik heb werkelijk waar geen flauw idee welke camping. Dat staat er niet bij. Maar in elk van camping waar ene Loes staat. Dan weet je misschien wel over wie ik het heb. Je luistert naar Sterre NL. Het is zaterdag. Lekker in je weekend. Ik hoop dat je lekker rustig aandoet, mak aandoet. Zorg ik voor lekkere hits. Van onder andere Chris Bauer, vanavond de vent. En eerst is dit Henk Dissel. En een bom op Sterre NL.

Deel nummer 2 van vandaag, van deze zaterdag. En zullen we zometeen gewoon weer even het spelletje uit de koelkast halen? De muzikale code. Zullen we dat zometeen weer gaan spelen? Kan jij in ieder geval weer kans maken op een lekker en goed gevuld Sterren NL prijzenpakket. Dat zometeen, eerst nog tot het nieuws van 1.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ik kreeg heel veel appjes van mensen die zeiden, jongen. Mensen die komen terug van vakantie en het is merkbaar. Het is aardig druk op de weg. Nou, mocht je ergens in de file staan, wens ik je heel veel sterkte toe. Nou, ik zorg voor een beetje vertier onderweg dit uur. Lekker veel muziek. En we spelen zo meteen even een spelletje. De muzikale code komt eraan. 3 liedjes die je eventjes kan raden. Weet je dat? Dan krijg je van mij het SterrenNL prijzenpakket. Eerst zometeen Frans Bauer. Hij komt eraan met een Ons Geluk. Maar eerst even de nieuwe single van de mannen van Even Serieus. Het is even wennen. Het is weer wat anders dan Baila de Gasolina. Maar als het, ik denk dat die mannen een beetje die stelregel hebben. Als dat maar makkelijk mee te zingen is, dan is het voor ons al gauw goed. Ja? Dat bedoel ik niet denigrerend of zo. Of slecht, want ik vind het best een lekker liedje. Meezingen met Fiesta Escalada. Hier is Even Serieus op SterrenNL.

0: Wat een goede plaat is dit weer van Marco Schuimaker. Je hoorde deze nacht op SterrenNL.
1: De muzikale code.
0: Zo, even tijd om weer een spelletje te spelen op deze zaterdag. Dat is het welbekende muzikale code. Eens even kijken hoe goed jij bent in het herkennen van Nederlandstalige liedjes die heel kort na elkaar voorbij komen. Vandaag doen we het iets anders dan normaal. Ik wil namelijk in de app al de antwoorden van jou weten. Dus als jij weet welke artiesten je zo meteen hoort en welke titels, laat het weten in de NPO Luister-app. Ga ik zo meteen aan een groot rad draaien waar we de namen straks opstaan van de mensen die het goed hebben. En dan krijg je dus het SterrenNL prijspakket. Heel simpel vandaag. Laat het weten welke drie liedjes je hoort. En het is dus echt soms heel moeilijk, soms heel makkelijk. Je hoort ze heel kort, na elkaar. En de vraag is, welke artiest en titel zijn het? Ik wil allebei weten, de artiest van het liedje en de titel van het liedje. Heel veel succes. Dit is de opgave van vandaag. Luister goed.

Ik kan me voorstellen dat je daar aan de andere kant van de radio zit en dat je echt denkt van, nou, ik weet het. Deze liedjes heb ik al zo vaak gehoord op Sterren NL. Want dat is natuurlijk wel in de muzikale code, hoor je liedjes die je hoort, sowieso hoort, hier op deze radiozender. Dus welke drie liedjes zijn dit? Je mag de antwoorden meteen sturen. Doe dat in de NPO Luister-app. Komt zo meteen Frank Vernette voorbij. Hij wil eventjes met je dansen. Nou, gezellig. Even een dansje maken met Frank Vernette op deze zaterdag. Meer eens eventjes een good old classic van Koos Alberts. Hoe zit het met jou? Hoor je nu op Sterren NL.

Autonoomhuisje op wielen vind ik dit een van de leukste van Frank van Etten. Jorden, ik wil met je dansen op Sterren NL. Nou, smeer nog even je oren. Zet je radio nog even een stuk harder, want binnen nu in een paar minuten laat ik nog één keer de muzikale code horen. Dit is Sven Verstegen, Lange Frans. Dit is Boevenpad.

0: samenwerking. En Wouter Kroes trouwens ook niet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze samen een onwijs leuke single hebben opgenomen. Samantha Steenwijk en Wouter Kroes. Joh, dus slapen doen we 's nachts.
1: De muzikale code.
0: Ik heb het je beloofd. Ik ga de muzikale code nog één keer aan je laten horen. En ik wil dus weten in de NPO Luisterapp, welke drie liedjes zijn dit? Je mag het dus direct laten weten in de NPO Luisterapp. Ik kan maar één ding zeggen, spits je oren, zorg dat je het goed hoort, want het gaat best wel een beetje snel. He, als je nog een papiertje moet pakken, doe dat even vlug. Of dat je eventjes hulp moet inschakelen, zorg dat iedereen even bij de radio zit op dit moment. Want de opgave ga ik je nu laten horen. De muzikale code van vandaag luidt

0: Tony.
1: En zoals ik net al zei, het zijn altijd liedjes in de muzikale code die je altijd hoort hier op SterrenNL. Dus welke drie zijn dit? Laat ze weten in de NPO Luisterapp. En het kan vandaag dus zomaar jouw geluksdag zijn dat jij de liedjes goed raadt en ook nog het SterrenNL prijzenpakket in de wacht sleept. Dat zou toch lekker zijn op deze tweede van mei 2026. Zometeen even de Limburgers blij maken. Of ook niet-Limburgers die dat liedje gewoon leuk vinden. Robert Hess en het Metropoolorkest Limburgers onderweg. Naar Kido van der Graaf. Dit is Waarom Nou Niet op Sterren.

Er komt een staande ovatie achteraan. Robbenijs en de Metropoolorkest. En Limburg, het is een kwestie van geduld. Ik heb zometeen de finale voor je van de muzikale code. Maar ben je er net pas bij, denk je... Oh, Perry, ik wil nog zo graag even meespelen met die muzikale code. Maar ik heb hem even gemist. Nou, heel snel nog even dan.

0: En dit was echt de allerlaatste keer dat ik hem liet horen, hoor. Nu moet je het toch al weten. Je antwoord is van harte welkom in de NPO Luisterapp. Waar een verzoekje binnenkomt van Harm. Die zegt, Perry, je draaide laatst Jan Biggel. Ik woon nou in een caravan. Ja, voor mij is dat zo. Ik woon in een caravan en ik vind dat liedje zo fantastisch leuk. Kan je die even draaien? Ja, natuurlijk. Hier is Jan Biggel.
1: Beste vrienden.

opzeggen voor Joey Nicolai en Ik Geniet en Ik Leef. Het is de finale van de Muzikale Code. Ik heb dus net geprobeerd om de winnaar te bellen. Maar helaas, ik kreeg degene niet te pakken. Maar ik vind wel dat ere wie ere toekomt. Uiteindelijk is deze persoon wel uit het rad gekomen. En dan vind ik dat hij ook de prijs moet gaan verdienen. En dan heb ik het over Wiebe. Wiebe! Colm, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt van mij het Sterren NL prijspakket. Jij hebt inderdaad de goede antwoorden gegeven. Wolter Kroes, Viva Hollandia, Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En de derde was Likke Pap met De Tent Moet Op Zijn Kop. Van harte gefeliciteerd, Wiebe. En als jij ervoor zorgt dat je adresgegevens bij ons in de app terechtkomen, zorg ik ervoor dat er een leuk Sterren NL prijspakket jouw kant op komt. Zo meteen deel nummer 3 van PSV Weekend Party van deze zaterdag. Je weet het, dan vul jij de playlist. Dan mag jij dus bepalen wat we gaan draaien. Laat het ook even weten via de NPO luisterapp. Dus als er nou een bepaalde plaat al de hele tijd in je hoofd zit, of een plaat die je gewoon nog een keer wil horen en nog een keer, nou, dan is dit jouw kans om hem op Sterren NL Radio aan te vragen via de NPO luisterapp. Zo meteen tussen 2 en 3 uur. Alleen maar ruimte voor muziek die jij wil horen. En tot het nieuws van 2 is een lekkere meezinger, Nelis Leeman. En wie denk jij wel wie ik ben?

Tijd voor Yuri, Mick Harren en Sweet Caroline. En daarvoor hoor je voor Gert, Opgeblazen en Wilbert Pigmans, de Toreador. Een uur lang is de radio voor jou. Ik geef het roer helemaal over. Hè. De touwtjes heb jij in handen. En ik zou zeggen, maak gebruik van het democratische stemrecht. Jij mag dus gaan bepalen wat we gaan draaien. Heel simpel, een appje in de NPO-luisterapp is voldoende om jouw favoriete platen door te geven. De verzoekjes die nu binnenkomen, onder andere voor Lieke. Die zegt, Perry, een hele goede middag. Wil je voor mij Peter en Melanie Beens even draaien? Een plaat die heb je een tijdje geleden best wel veel gedraaid. Hoor ik nu wat minder. Het gaat om Het voelt goed. Zeker een lekker liedje. Ga ik doen. En Frankie, voor jou nu een van de grootste hits van dit moment. Robert van Hemert en Donnie, dit is Moet dat nou.

Zwans is heel blij dat dit liedje weer eens voorbij is gekomen op Sterren.nl. Peter en Melody Beense. En het voelt goed. Daarvoor die dikke, dikke zomerrit van Robert van Hemert en Donnie. Geloof me, dit wordt de hele zomer door helemaal grijs gedraaid. Hoe werd dat nou? Door met de verzoekjes die binnenkomen. Patricia, voor jou zometeen Django Wagner. En waarom ben jij weggegaan? Hier is deze heerlijke klassieker. Die ga ik draaien voor Stefan. Dit is de Jazzpolitie op Sterren.nl. En liefdesliedjes.

Gypsy-stijl dit, hè? Django Wagner op verzoek gedraaid. En waarom ben jij gegaan? Ja, je hoort het goed, op verzoek. Ik draai namelijk alleen maar muziek die jij wil horen. Die je kan aanvragen via de NPO-luister-app. Eens even zien wat er allemaal binnenkomt. Want het zijn echt best wel veel verzoekjes die hier worden aangevraagd. Ik zie hier Priscilla. Die zegt, doe maar even de bankzitters en de Roxy Dekker met huisfeestje. Want dat hebben wij namelijk vanavond. We hebben een housewarming. We zijn net ons nieuwe huisje binnengegaan. En vanavond een groot feestje. De speakers zijn opgezet. De lampen staan. En we gaan ons huis even goed inwijden, ja?

Jens. En daarvoor de bankzitters en Roxy Dekker in huisfeestje. Werd aangevraagd door Priscilla. En die stuurde dus nog een heel bericht achterna. Die zegt, ja Perry, maak je echt geen zorgen. De buren die zijn op de hoogte. Want ja, je moet toch een beetje een goede indruk achterlaten bij je nieuwe buren. Hè? Niet dat je in één keer daar dus dat huis binnenkomt. Dat je een kei groot feestje gaat geven. En dat je buren in één keer denken, maar wat is dit? Weet je, dat zijn van die feestgangers. Nou ja, goed. Priscilla die heeft iedereen goed op de hoogte gebracht. En hebben dus vanavond een housewarming huisfeestje. Nou, veel plezier, Priscilla. Maak er wat moois van. Maak ze gek. Laat maar eens even zien hoe gezellige buren jullie gaan worden. Alex, jij ook een hele goede middag. Voor jou ga ik zo meteen Boudewijn de Groot draaien. En Jimmy. En de nieuwe van John de Bever wordt aangevraagd door Jeroen. En die heet Als jij nu nog niet weet.

voor nog zo'n gezellige show. Misschien wel gezelliger. Twee man sterk zometeen op de radio. De twee met de mannen met dezelfde voornaam. Jan Smit en Jan Paparazzi met Muziekfeest op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ga ervan genieten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Smit.

0: zaterdagmiddag 2 mei alweer. De dag, Jan, waarop ik straks naar Sevilla ga.
1: Ach, is het zover?
0: Voor ja? Beste Zangers.
1: Beste Zangers.
0: Ja, dus ik zit hier een beetje op hete kolen.
1: Ja, het is daar ook heet, neem ik aan.
0: Het is daar zeker heter dan hier. Ja. Ja. Maar het belooft weer een heel bijzonder seizoen te worden. Maar eerst nog even deze 2 uurtjes muziekfeest op de radio. Ja, dat zeg ik. Jan, je moet echt een keer mee naar Beste Zangers.
1: Ja, zie jij als kandidaat? Of,
0: nou, nee, maar gewoon als
1: of voor de catering.
0: Nee, maar gewoon als wandelende encyclopedie.
1: Ja, nou, ik zou graag een keer meegaan. Ik zou graag een keer meegaan, ja. Ja. Ja. Om de achtergrond dingetjes te regelen. Ja,
0: gewoon een beetje zitten kijken, een beetje backstage genieten.
1: Genieten.
0: Echt wat voor jou.
1: Drankje erbij.
0: Goed, Jan, de komende 2 uur weer bomvol. Met Nederlandstalige muziek. We gaan uiteraard bellen met Jan Keizer straks. We hebben dit van Smit en er komen nu al verzoeknummers binnen. Dus het belooft een hoop spektakel. En hier, we beginnen heel vaak met Henk Meegaard.
1: Over spektakel gesproken, ja.
0: Hij is 80 geworden.

0: is het muziekfeest op de radio. Jan Smit. NPO Sterren NL.
1: Op deze zaterdag 2 mei, waarop een heleboel mensen jarig zijn. Ik heb volgens mij 8 A4'tjes, Jan.
2: Zo,
1: die heb
2: zo,
1: je netjes uitgeprint.
2: Ja.
1: Laten we heel snel beginnen met David Beckham.
2: Die ken
1: die is vandaag jarig. Die ken je, hè?
2: Ja,
1: die ken jij zelfs.
2: 1-0.
1: Als voetballer. Nou ja, jij houdt natuurlijk helemaal niet van voetbal. Nee, maar David Beckham is toch ook stijlicoon?
2: Ja, absoluut. En
1: ondernemer. Man van Victoria natuurlijk, de Spice Girl. En dan komen we weer bij muziek. Goed, Diane Beekman, die heeft mij vroeger ook nog gestyled. Nederlandse presentatrice, modeondernemster, die wordt vandaag 54. Erik de Vogel, Ludo.
2: Ludo uit Goede Tijden.
1: Die is vandaag 65.
2: Zo.
1: Hij Vergeer, ook 65, de oude schaatser. Hans Schiffers, die heb je toch vervangen afgelopen
2: week.
1: Die
2: heb ik nog vervangen op Radio 5. Daar ben je
1: die is 66 geworden. Ja. Saskia Belleman, 67.
2: Van de Telegraaf, rechtbank, misdaad.
1: Ja, Jan Pelleboer, nou, die is al een tijdje op zijn gewicht. Die zou 102 zijn geworden. Hebben wij hier Ahmed Marcouch, de burgemeester van
2: Arnhem in dit geval. Ja.
1: 57. Dan
2: score,
1: Donatella Versace.
2: Vind je die de goede score voor mij?
1: Ja, we zijn er niet klaar. Die is 71 geworden vandaag. Victor Reinier. Fledder en Floris Wolfs natuurlijk.
2: Dat is eigenlijk zijn voornaam, hè, Victor Reinier.
1: Ja. Heel slim eigenlijk, dat je dus je achternaam niet gebruikt. Hij heet dus Nieuwenhuizen van zijn achternaam.
2: Word
1: je dus nooit aangesproken op je naam. Nee. Handig. Die wordt vandaag 63 en had ik al Engelbert Humperdinck gezegd?
2: Nee, nog niet. Hey, mooi.
1: Nou, die wordt het oudst. Die is vandaag 90 jaar geworden.
2: 90 jaar?
1: Ja. Dus wat zeggen wij dan, namens iedereen bij Sterren NL?
3: Hartelijk gefeliciteerd.
1: En dit is de nieuwe nummer 1 in de Sterren.

0: De hit van Smit.
1: En dit is een plaat die je niet zo vaak hoort. Maar wel een van... Ja, ik wel namelijk. Want je zit,
2: zit bij
1: Atke. Ik draai dit zeker... Nou, 2-3 keer in de week.
2: Echt waar, fantastisch, hè?
1: Niet per se deze plaat, maar gewoon de artiest.
2: Ja,
1: het
2: geluid. Ja, Wilma.
1: Landkroon. Ja, nou, je doet al picobello. Hè? Dat teken zo met je vinger. Want Wilma, dat is eigenlijk natuurlijk ook een kindsterretje van Weleer. Ik heb haar laatst bij het muziekfeest... was ze bij ons vorig jaar.
2: Was het een documentaire
1: gemaakt? Ja, met Angela Groothuizen.
2: Klopt, ja.
1: Ik heb die niet teruggezien nog. Ik misschien dat hij nog in de maak is.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Maakt ook helemaal niet uit. Wilma, die heeft liedjes gemaakt. Nou ja, natuurlijk ook met vader Abraham. Daar was hij ook bij.
2: Ja.
1: En daar ben ik mee doodgegooid vroeger echt.
2: Ja?
1: Mijn moeder en buurvrouw Jacqueline.
2: Jacqueline, open raam.
1: Ze komt die open raam in de keukenraam. Dus nee, die hebben mij als het ware besmet met het Wilma-virus. En ik wilde vandaag 80 rode rozen gaan draaien.
2: Mooi, mooi.
1: Voor oma Lee.
2: Superplaat.
1: Oh, die zou ik haar graag willen geven. Ja, en gewoon vanwege de puurheid. Als ik dit straks weer hoor, ik had hem stiekem... op de weg hier naartoe, even aangezet nog. Even twee keer geluisterd. Ja, ik krijg gewoon een heel apart gevoel van binnen.
2: Ja, dat is weer een andere plaat, maar
1: ik doe hem volgende keer wel. Maar dit is gewoon, dit blijft gewoon...
2: Prachtig, hè?
1: Pure nostalgie.
0: Dit is de hit van Smit.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende...

informatie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: gaan wij bellen met Jan Keijzer natuurlijk. We hebben een heleboel verzoeknummers in de inbox. Maar eerst gaan we luisteren naar René Schuurmans. Ja, en die heeft een plaat gemaakt over het weekend.
1: Ja, heel toevallig eigenlijk.
0: Want als het weekend is, Jan...
1: Zullen we die eens gaan draaien dan?
0: Dan gaan wij eens even luisteren naar René Schuurmans. Dus mocht je net inschakelen, het eerste uur heb je alvast gemist.
1: Ja, jammer.
0: Ja, dan had je er maar eerder bij moeten zijn. Goed, dit is René Schuurmans en straks...

0: Jan Smit en Likkepet.
1: Dit is het muziekfeest op de radio.
2: En dan is het tijd voor Wolter Kroes. Ik wil het even over Wolter Kroes hebben.
3: Ja, die ken je natuurlijk ook al heel lang.
2: Die ken ik al heel lang. Die komt natuurlijk al heel vaak bij ons voorbij ook. En Wolter heeft nu een plaat gemaakt over de Route du Soleil. Die gaan we niet draaien zo meteen. Maar ik dacht wel, vind jij ook niet dat het een beetje geïnspireerd is op zoet, zout, zuur.
3: Ze smaakt naar de zomer.
2: Of zeg ik nou iets geks?
3: Nee, dat is echt waar.
2: Zonder oordeel te vellen.
3: Niet beledigen, maar hij heeft ernaast gelegen in de pan toen ze gebakken zijn.
2: Oké, dus dat heb jij ook gehoord.
3: Ja.
2: Oké, nee, ja, ik vind het ook. Want het werkt namelijk helemaal in de zaal. Ik zie die filmpjes. Ik volg Wolter natuurlijk op de voet.
3: Ja, ja.
2: En je ziet ook dat mensen denken: hey, oh ja, dat
3: ken
2: ik dus.
3: En
2: dan zingen ze makkelijker mee. Dus eigenlijk is slim,
3: slim
2: gedaan. Heel slim gedaan. Nou ja, dat wilde ik toch even kwijt. En ik denk: ja, moet ik nou zeggen of niet? Maar bij deze heb ik toch even dan deze bekentenis afgelegd. Wolter, ik bedoel er niks mee. Maar als de muziek begint te spelen, hè, zing jij maar lekker door me heen. Dan red ik mezelf hieruit, of niet. Ik hoop niet dat je boos bent. Dames en heren, dit is Wolter Kroes.

Bovrokus.

0: mastodont. De man die eigenlijk niet meer normaal over straat kan. Zeker niet in het dorp waar wij vandaan komen. Ja, jij lacht, ja, maar het is, ik zie dat gebeuren.
1: Maar
0: ondanks
1: alles toch gewoon gebleven?
0: Zo gewoon gebleven. Het is ongekend. En elke zaterdag neemt hij gewoon weer die telefoon op... dat ik denk van, jij hoeft het helemaal niet te doen.
1: Nee. Diepe dankbaarheid voor ons, Jan, echt.
0: Vanuit onze kant, Jan, levenslang respect. Hoe is het?
2: Maar waar je mee begint, dat is dat je bij ons niet door het dorp kan lopen. Nou, dat kan bij ons juist altijd.
0: Ja, maar Jan, ik weet jouw statuur. Je doet net alsof het niks is. Kijk, mensen aanbidden jou. En ik zie gewoon... als jij door die straat loopt, en ik zie dat in de winkelstraat, er hangt een aura om je heen. Dat is, het is...
1: Jouw naam wordt in Volendam alleen met eerbied uitgesproken, Jan.
2: Ik ga zover. Ik durf nou de dorp niet meer in.
0: Jan, ik geef alleen maar aan wat ik zie, hè?
2: Ja. Oké.
0: Goed.
2: Zullen we dan maar over de dingen van het leven gaan praten?
0: Nou, waar wil je het over hebben deze week?
2: Nou, je punt is, ik zal zo eens te denken, maar je moet natuurlijk elke week kom ik weer met een sowieso onzin.
0: Nou ja, het is niet altijd onzin, Jan. Dat is echt niet waar.
1: Nee. Vaak wel.
2: Vaak wel, zeg ik dan. Ja, het is niet te geloven. Hey, maar ik wou het hebben over... je wordt natuurlijk met die muziek geïnspireerd door bepaalde dingen. En wat bij mij behoorlijke indruk heeft gemaakt is... En dat is niet de reden dat ik al die liedjes soms in Frans schreef. Maar ik was wel geïmponeerd door de verschillende culturen binnen landen.
0: Ja.
2: Als je nou Europa neemt... Ik ben een keer ook een cruise heb ik gedaan.
0: Oh.
2: Dan zit je in Italië, dan zit je weer in Frankrijk, dan zit je weer daar, zit je weer daar. En dat zijn totaal verschillende landen. Met eigen gewoontes, met eigen dingen. Ik kan me nog herinneren tot ik daar... daar stond ik echt versteld van. Toen zag ik in Frankrijk, op een terrasje... gewoon een aantal mannen jeu de boule spelen.
0: Heerlijk zeg.
2: Een leukere, droge witte wijn. Met dat brie camembert wat dan ook. En het rijke leven. Ze speelden dan dat trik-trak of jaquette, noemen ze dat bekende.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn ze echt aan verslaafd. En als je dan bij de slager komt, dan zie je die hammen hangen. Hammen hangen.
0: Dat
2: doet de Volendammer vaak fout.
0: Ziet hammen hangen. Ja. Maar zeg het maar eens twee keer achter elkaar.
2: Ja, twee. Ja.
0: Hammen hangen. Dat is best wel moeilijk, hoor.
2: Dat is gevaarlijk voor Volendammers. Ja. Maar wel erg lekker. Heel dun gesneden. Want jezus, dat is toch echt super lekker stokbrood. En dat vind ik dan zo apart. Dat is voor mij wel een bepaalde inspiratie geweest voor een liedje. Ik zal het liedje maar meteen ook noemen.
0: Ja, dan hebben we het maar gehad. Sorry, Jan, we praten er doorheen. Sorry.
2: Heb je het niet gehoord? Heb je het niet
0: Ik hoor alleen Française.
2: Oh, La Saison Française.
1: Dus die is heel mooi.
2: Française. En dat gaat eigenlijk in feite ook over dit. Die mensen die zijn zo begaan met het maken van wijn. Ik denk, ja, dat ligt Jan ook op dit moment ook wel.
0: Ja, je bent natuurlijk een echte wijnfinoloog.
2: Die gaat verloren maken natuurlijk in Europa. En, maar dit, dat geeft toch een bepaalde... Ik heb wel op blote voeten in die wijn zitten stampen.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: Ja, want je toen je teen nagels geknipt, hoe gaat dat?
2: Dat wordt wel goed gecontroleerd.
0: Oké. Okay. Dus je kan daar niet met een schimmelteen...
2: Jan en komt niet in die kon.
0: Nee.
1: Je moet wel je beste beentje voorzetten.
2: Je moet je beste beentje voorzetten. Maar dat... zo ben ik dus tot dat liedje gekomen. En als je dat nu gaat draaien, dan denk je ja... Nou weet ik wat Jan bedoelt.
0: Nou Jan, wij gaan het dan nu draaien.
1: Ja, er is alles over gezegd. Geweldig.
2: Ja, toch?
0: Nou.
2: Maar Jan, volgende week wil ik eigenlijk hebben... Dan wil ik het wel ook over een stad hebben.
0: Ja? Oh. Ga je nu alvast een tipje van de sluier...
2: Je regering spruit zien.
0: Zeker weten. Zeker
2: weten. Maar dan kan je ook een beetje nadenken over wat jij nou een plek vindt. Dat jou geïnspireerd heeft of wat dan ook.
1: Tot
2: volgende week.
0: Nou Jan, ik ga daar even over nadenken. Ik zit trouwens... want wij gaan vanavond naar... naar Beste Zangers, naar Sevilla. Daar hebben jullie natuurlijk ook een plaat over gemaakt. Daar hebben we het over gehad.
2: Ja, dat volgende week?
0: Nee,
2: ja.
0: Dat is de komende week hebben we die opnames. Dus ik ga daar even in Sevilla over nadenken. Wat ik daar zo al van vind. Ja.
2: Nou, oké. Prima. Ik vind het goed.
0: Nou ja, als je het niet goed vindt ook, we gaan het toch doen.
1: Ja. Jan, we zeggen au revoir.
2: Au revoir.
0: Jan.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, is dat gek. Gelachen, gejank, door dik en dun.

0: jongens en meisjes, het zit erop. Ja, wij zijn klaar, Jan.
1: We zijn klaar. Jij gaat naar Sevilla zometeen.
0: Ik ga naar Sevilla. En wij gaan natuurlijk weer een fantastisch seizoen van Beste Zangers tegemoet.
1: Ja.
0: Dat kan ik je op een briefje meegeven.
1: Ja, moet bijna wel.
0: Wat ga jij vanavond doen?
1: Ik ga vanavond even langs bij mijn schoonmoeder.
0: Oh,
1: ja. Er zat van de week plantjes gekocht. En die moeten de tuin in voor het zonsondergang is.
0: Dus oh, dus jij gaat heel snel nog even die groene vingers...
1: Heel snel nog even die dingen in de tuin zetten, ja.
0: En morgen?
1: Morgen een klein drankje her en der, denk ik, bij mijn buurman. Klein afzakkertje. Het is lekker weer, hè? Dus ja, dan zit je lekker buiten.
0: Jij zit geramd dus.
1: En dan gooi je er een Herero'tje in en dan genieten we.
0: Oh, lekker zeg. Jeetje. Waarom ik, nou ja, goed, ik heb ook geen slecht vooruitzicht.
1: Nee, zeker niet, want jij bent volgende week wel terug, hè?
0: Ik ben zeker terug. Okay, ja, okay, wij zijn, even kijken, donderdag is volgens mij de laatste opnamedag. Dus nee hoor, ik ben gewoon op tijd.
1: Super, super.
0: Dus maak je om mij geen zorgen. Iedereen natuurlijk die hier achterblijft in Nederland, nou ja, hè?
1: Het komt goed.
0: Het komt allemaal goed. Ik hou jullie op de hoogte via de sociale kanalen.
1: Heel veel succes van de week, hè?
0: Ja, en met die mannen van Clouseau. Daar ben ik toch gewoon
1: heel,
0: een beetje
1: heel benieuwd naar.
0: Ik stuur je wel af en toe filmpjes.
1: Ja, leuk.
0: Goed, wij gaan eruit met Suzanne Freek. Ken je dat gevoel? Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Hey,

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemiddag. Die zit weer helemaal op zijn plek. Het is zaterdagmiddag. Het mooiste uurtje van de week, zeg ik altijd. Het is tijd voor het Sterren NL Piratenuur. Live vanuit de Piratenschuur. Luisteraars, goedemiddag. Volgende 60 minuten doet de NPO volledige afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

uit de box van vorige week. Ja, vorige week hadden we natuurlijk heel veel verzoekjes. En ik zal je zeggen, ik heb iedere week heel veel verzoekjes, maar het is, ik kom er nooit doorheen. Dus ik zat dan een beetje te denken van misschien moet ik eens even de boel een beetje opruimen. En ga ik eens even wat verzoekjes van vorige week, inclusief van vandaag, nog even bij elkaar scharrelen. En er eens even een gezellig uur van maken tot 6 uur vanavond hier op Sterren NL Radio. Het is tijd voor het Sterren NL Piratenuur. Ja, vanuit de Piratenschuur. Ik ben weer zeer verheugd, jongens, op deze 2e mei. Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Het weer is een beetje omgeslagen. We hadden, ja, fantastisch weer. Ik zag iedereen bij ons op de buurt ook barbecuen. Zonnetje genieten, nog een lekker kleurtje gekregen. Fantastisch. Nou ja, goed, het is nog maar vroeg in het seizoen, zeg ik altijd. Dus het kan nog alle kanten op gaan. Wij hebben echt zat te doen vanmiddag. Want ik heb onder andere, zeg ik even, de Vlaamse troef. Je kan weer stemmen.

0: De Vlaamse troef.
1: Ja, waarom niet? Nog een beetje te doen is qua prijzen en het heeft niet te veel oponthoud. Dan kun je dat natuurlijk prima doen. Laat weten wat je wil. Je kan stemmen in de NPO Luister-app. Theo is erbij. Ik zie Siem alweer. Paaltje van Binsbergen. Altijd gezellig. Ron is erbij. Goedemiddag. Hier de groeten. En ook Ruudje is erbij vanuit het Limburgse. Hartstikke mooi. Nou, je kan je even aanmelden in de app. Doe dat gerust even met een tekstberichtje of een audio-appje. Dan ga ik even wat muziek draaien als je het erg vindt. Want er zitten nog genoeg verzoekjes in de box. Ik heb hier onder andere nog een appje van Ronald. Dat zat er vorige week ook al in. Die wilde graag iets van normaal. Nou, normaal is altijd leuk, weet je wel. Maar die hebben er nogal wat gemaakt. En dit is een hele bijzondere met een dubbele betekenis in de titel. Ja, meer ga ik er niet over zeggen. Dat laat zich raden. Het liedje heet Steve.

0: Legendary Linda in the Nightbirds. En ben ik nummer 7 of ben ik nummer 8? Hey, goedemiddag. Sterrenel Piratenuur, live vanuit de Piratenschuur, luisteraars en amateurs. Met heel veel appies in het boxje. Het is niet normaal zeggen hoeveel er wel niet binnenkomt. Sander is er onder andere bij. Ik heb hier John is erbij. Raymond die meldt zich ook eventjes. En Thomas Koning is 11 jaar en die luistert vanuit Zorgvliet. Helemaal top. Jaap is erbij. Alex zie ik. Ook Kees. Brigitte heeft zich weer even gemeld. En ook Arjan is erbij. Hartstikke fijn. Piet Heijn. Laat die fijn zijn. En wie hebben we hier nog meer? Kubus. Kubus is er ook bij. Volgens mij vorige week ook al, dacht ik zo'n beetje. Er zit van alles in het boxje. Onder andere nog een voice-appie hier zo.
1: Ahoy, Marcel. Dit is Mark hier uit Steenwijk. Mag ik de boxer van Polle Eduard? Succes, jongen. Hoi, hoi.
0: Ja, dat is een mooi praatje van Polle Eduard. Pol, zeg je volgens mij. Polle, heb ik mensen ook wel eens horen zeggen, inderdaad. Pol. Paul Eduard. Ga ik zo meteen even doen met de boxer. Ik ga zo meteen ook nog wat anders doen van de buffoons. Dat is dan wel niet Nederlandstalig, maar het is gewoon nationaal product. En dat schaart zich ook onder de piratenliedjes. Ja, wat is nou de precieze definitie van een piratenliedje? Is ook moeilijk te zeggen, hoor. Dat is ook, doorgaans zegt men dat is simpele muziek. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Dus daar wil ik even vanaf, zeg maar. Het is alles behalve simpele muziek. Maar de Buffoons is fantastisch. Het heeft meerdere liedjes gemaakt. Maar de mooiste wat mij betreft is toch wel het liedje over Arizona. Ga je zo meteen horen naar Paul Eduard. Die slaat ze nog even een blauw oog. Tenminste, dat doet een bokser toch? De bokser.
2: Ladies and gentlemen, we present you the boxer.

0: Mooi dit, hè? Dit waren de Buffoons in Arizona. Ja, je had de Cats, had je natuurlijk voor die prachtige harmonieën. Maar je had natuurlijk ook de Classics. En dit waren de Buffoons. Die hadden dat ook met die prachtige harmony, close harmony, zeg maar. Fantastisch. Het is het Sterrenel Piratenuur. Luisteraars. Ja. We zitten midden in het Piratenuur en de appjes die vliegen hier om de oren. Niet alleen vanwege het aanvragen van verzoekplaten, maar ook voor de Vlaamse troef natuurlijk.
1: Dit is de Vlaamse troef.
2: Keuze A.
0: Je kan nog eventjes stemmen, een minuutje of 20. Daarna winnen onder andere de Oude Man en de Zee.

0: Exact. Dat zijn de liedjes van vandaag. Daar kun je op stemmen. Het is heel eenvoudig. Je gaat even naar de NPO Luisterapp. Daar kun je sowieso al je berichten kwijt. Doe dat wel even in het juiste kanaal, zeg ik erbij. In het kanaal van Sterren NL. Dat zijn wij. Hallo. Donkerblauwe kanaal. Daar druk je even op bericht. En dan zie je het polletje vanzelf. En dan kun je even aantikken welke je wil hebben. Dana Wiener of Anne Christie. Sowieso een dame. Even kijken. Ik denk, dames en heren, dat het tijd is voor iets specials.
1: We gaan even lekker dansen op een dikke polka.

0: Ja, ik zit elke keer te luisteren of hij is afgelopen, maar volgens... Ja, hij is nu klaar, hè? Ja.
1: Als hij mij dit hobby ontnemen...
2: Het Sterren NL Piratenuur.
1: Daar komen ze ook aan mijn hart.

0: zijn weer gepoetst. De appies die stromen hier binnen. Het is dat een en dan andere. Nienke zie ik. Pirke is erbij. Yvonne zegt, wij luisteren ook weer gezellig mee. Johan is erbij. En ook, even kijken, Kroontje meldt zich even. En Arjan zie ik ook nog. En de groetjes krijgen we van Sandy.
1: Sandy.
0: Dank, dank, dank allemaal voor de leuke appies. Blijf ze lekker sturen. Mocht je vandaag niet aan bod komen, dan weet je, het kan ook zo zijn dat we volgende week weer een appie van deze week pakken. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. Want ik ga nu namelijk een liedje draaien voor Pirke. Wat ik net al zei. En die zei, doe even, dat was vorige week. Toen stond de barbecue nog aan met het zonnetje erop. Ai, dat waren andere omstandigheden. Ja, dat was beter. We luisteren gezellig mee. Doe even een leuk nummertje van de Toendras of de Vrijbuiters. Groetjes van Truus uit Bergen op Zoom. Onder de nickname Pirke.
1: Dat is een mooie naam, dacht ik zo.
0: Ik ga een liedje doen van de Toendras, de haven van Capri. Let's listen to this dramatic show, which was popular in the early days of radio. Luister naar onze goede

0: Deze was mooi, hè? Deze hoor je niet zoveel. Dit was Marieke en AW Maria. Hartstikke mooi. Het is Sterren en Elven aanstaan met het Piratenuur live vanuit de Piratenschuur. De mast staat weer omhoog, de zender staat op vol vermogen. En ik wil nog even de attentie werpen op de Vlaamse troef. Want die komt zo meteen tot een apotheose, zeg maar. Een finale. Dus we krijgen zo meteen een winnares. Dat wordt het sowieso, want er zitten twee dames erin. Ik heb onder andere Dana Winner.
1: Dit

0: neem vandaag de trein.
1: Ja, de Vlaamse troef.
0: Zou ook leuk zijn, zou ook leuk zijn. Nou ja, goed, dat is aan jou. De winnaar, of een winnares in dit geval dus, die hoor je zo meteen over een paar minuten hier op SterrenNL. Weet je waar ik ook zin in heb? En dat werd ook al een paar weken op rij werd het aangevraagd. En volgens mij heb ik er niet zo gek veel mee gedaan. Henk Wijngaard. Ja, en dan zit ik even te denken, wat zal ik doen, weet je wel? Een leven zonder jou heb ik hier. Even kijken hoor, dat is...
2: Omdat die alleen zit...
0: Dat is wel eens mooi, hè? Ja, ik zat even te kijken. Ik heb ook... Ik reed kilometers bij Theo Peters. Ja, is ook leuk. Ja, ik zit even een kleine vergadering hier met mezelf te houden. Maar het wordt een leven zonder jou, omdat je die nooit hoort. Dat gaan we even doen. En ik heb hier nog een appje van mijn grote vriendin. Dat zei je toch ook... Zaterdagmiddag, dat zit toch even de app onderweg.
3: Ja, hoi. Nou, ik ben eindelijk weer een keer naar jou aan het luisteren op zaterdagmiddag. Nou wil ik toch wel dat je wel even een leuk nummertje voor mij draait.
0: Oh.
3: En ik zat te denken aan Hartevrouw van Rosie. Daar heb ik wel eventjes zin in nu op zaterdagmiddag.
0: Ja, ja.
3: Nou, ik zit nog even lekker in de auto. Vanavond gaan we weer even lekker een drankje doen en een feestje doen. Dus ik zit er al helemaal in voor het weekend. Hey, de mazzel!
0: De mazzel? Sinds wanneer zeggen wij de mazzel tegen elkaar? Wat is dit nou weer? Hi, doei, is het dan? De mazzel hoor ik voor het eerst op zaterdagmiddag. We gaan vanavond een borrel doen. Nou, daar is niks nieuws aan. Smakelijk borreltje en tot maandagochtend. We doen Rosie even met de hartevrouw, de Queen of Hearts. Dat ligt hieronder natuurlijk, maar dit is de Nederlandse versie.

0: Mooi hè, deze. Prachtig. Henk Wijngaard en een leven zonder jou. Hoor je nooit? Maar daarvoor is ook dit piratenuurtje. Daar hoor je net even die liedjes die je anders nooit hoort. Punt. Goed, we gaan even wat anders doen. We gaan even naar onze zuiderburen. Het is tijd voor de Vlaamse troef. Welke is het geworden?
1: Amai, gadverpielekes, dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.
0: Ja, met een ruime meerderheid aan stemmen. Dana Wiener vandaag uit de Vlaamse troef. Uit de Vlaamse hoed in dit geval.
2: Ja,

0: gaat naar de maan.
1: Dat kun je op twee manieren opvatten, maar oké.
2: We gaan eraan met z'n allen.
1: Dit was muziek van Con Amour, komt uit het noorden en de aarde draait rond. En daarvoor hadden we nog Dana Vinder en de oude man en de zee. Gelukkig had hij zijn zwemdiploma, dat zeg ik er maar even bij. Niet dat je erover in zit dat hij dat je denkt van dat wordt een drenkeling of... Nee, dat valt op, die man die kan zich redden. Het is bijna klaar, het is bijna gebeurd. Het is gebeurd met de koopman, hoor ik toch wel eens bij Jan Paparazzi. Maar dat is het wel voor vandaag met het Piratenuur. Ik denk, kijkende naar de klok, dat we nog 1-2 kunnen doen. En dan zwaai ik maar even met de vertrekvlag. Ik wens jullie allemaal een heerlijke zaterdagavond. Ik hoop dat je nog wat leuks gaat doen. Ik ga zo meteen patatjes eten. Die zijn inmiddels besteld tijdens de show. Eventjes een klein rinkeltje gedaan met mijn maat Roy hier op de hoek van de snackbar. Dus die gaan we zo meteen eens even blij maken met een paar euro. En wij blij met een zak patat en wat frikandellen. Ga ik nog even een verzoekje doen van vorige week. Want Sandra die vroeg om de regenboogmantel. Hé, maar dat is een mooie van Monica West. Fijne zaterdag, tot maandag. Dag hoor. Blij.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere

incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijverenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: FM.
1: Je komt nu naar me toe. Kreeg niet aan iemand doen. Ondersteboven in een seconde.
0: En deze week is niet voor één keer.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Show.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbui 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbui trekken van zuid naar noord over het land.

onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal. Naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af. Komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.